0: student moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.

0: Quentin, I hate every inch of you.
1: Trots op Texel.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van.
1: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Dancing on dangerous. Jean de Paul.
5: Sophia.
4: Imande.
0: Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Met van Leeuwen.
1: Goedemorgen, Geo met van Leeuwen tot 7 uur. We zijn er weer. Lekker dat je luistert weer deze donderdag. Een mooie donderdag tegemoet. Straks George Ezra met Anyone For You. Maar eerst hier Wax Right Between The Eyes.

0: Uit 2022, deze van George Ezra. En Anyone For You op Radio Texel 106.1. Of als je via het internet luistert, dan luister je via de website. Of misschien wel via de diverse apps die er zijn. Heel veel apps.
1: Geeuwen met Van Leeuwen.
0: Geeuwen met Van Leeuwen. Lekkere muziek straks. Alan Parsons Project. Let's Talk About Me uit 1985. Maar eerst Kurt Nielsen. She

Muziek van Amber of Amber, net wat je wil. This is your night uit 1996 hier op Radio Texel. En af en toe dan zit je even te niks en dan zit je even op je telefoon op de diverse nieuwssites te nieuwsgrazen, zoals dat het zo mooi heet. En ik vond een bericht uit Assen. Aanstaand weekend zijn de stadsfeesten daar, de stadsfeesten van Assen. En daar zijn al voorbereidingen voor. En nou is er ook een verslavingskliniek. En wat blijkt, recht voor de verslavingskliniek is een grote bierkraam neergezet. Hoe wil je het hebben? Nou, niet zo in ieder geval. Good morning.

Heel ver terug in de tijd. Alexander Curley. Alexander Curley. I'll Never Drink Again, 1972. Daarvoor het opmerkelijke bericht uit Assen dat er een biertent is neergezet voor een verslavingskliniek. Ja, niet echt handig. Duran Duran hoor je al een stukje van Girls on Film. Straks Prince, I Would Die For You uit 1984. Prachtig. Daarachteraan het weerbericht van de Wadden voor jou.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag schitterend weer op de Wadden. De zon schijnt uitbundig, al kan er in de middag een vriendelijk wolkje passeren. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 18 tot 20 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten, windkracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling. Volop zon, kurkdroog, maximaal 20 graden en een matige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
1: 6:05 op Radio Texel. Geo met Van Ewen tot aan 7 uur. Straks vroeg is met vakantie. Een aantal weken lekker naar het zuiden. Lekker in de zon in ieder geval zitten. En hier is het ook niet verkeerd hoor. De kast ga je nu beluisteren in het Friesk. Morgen zal de zon zeker schijnen. Morgen en vandaag.

0: Muziek van Ariana Grande en No Tears Left to Cry uit 2018. Daarvoor hoorde je nog The Pretenders met Brass in Pocket en ook Fleetwood Mac. Een lekkere die in 1977 een grote hit, zelfs nummer 1, kwam te staan. Go Your Own Way.
1: Het beste van het eiland.
0: Bijna 7 uur al. Ik ga straks afscheid van je nemen. Maar ik heb eerst nog 2 lekkere platen voor je. ABC, All of My Heart. Daarachteraan Sabrina Carpenter met Espresso.

Espresso. Sabrina Carpenter hoor je. Koffie, cappuccino. Ja, zelf heb ik liever een latte macchiato. Dat is ook wel lekker. Die kan ik zo even draaien voor je nog. Ja, dat is een goed idee. Ik ga afscheid van je nemen. Yo, 7 uur. Daar gaan we naartoe. Een paar minuten nog. Andere kant van 7 uur lekkere non-stop muziek. Radio Texel laat je natuurlijk de hele dag aanstaan. Deze donderdag. Hele fijne werkdag. En wat mij betreft, morgenochtend om 6 uur ben ik er weer. Dag.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over een televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
2: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
1: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
3: I feel fantastic!
1: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag schitterend weer op de Wadden. De zon schijnt uitbundig, al kan er in de middag een vriendelijk wolkje passeren. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 18 tot 20 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten, windkracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling. Volop zon, kurkdroog, maximaal 20 graden en een matige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
2: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
1: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
4: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: Dansen met de duivel, dansen met de duivel vannacht. Oh, oh, oh.
0: Non-stop.
5: Show, show.
0: Non-stop.
5: Binnen in mijn hart, binnen in de ziel van binnen.
0: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag schitterend weer op de Wadden. De zon schijnt uitbundig, al kan er in de middag een vriendelijk wolkje passeren. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 18 tot 20 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten, windkracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling. Volop zon, kurkdroog, maximaal 20 graden en een matige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
3: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht in 2 aanvalsgolven. Ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatiebevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten. Want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
2: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
4: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
2: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog, het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag schitterend weer op de Wadden. De zon schijnt uitbundig, al kan er in de middag een vriendelijk wolkje passeren. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 18 tot 20 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten, windkracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling. Volop zon, kurkdroog, maximaal 20 graden en een matige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag schitterend weer op de Wadden. De zon schijnt uitbundig, al kan er in de middag een vriendelijk wolkje passeren. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 18 tot 20 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten, windkracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling. Volop zon, kurkdroog, maximaal 20 graden en een matige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Oh, I wish I was a Mr. Norino.
0: Non-stop.
5: Girl, it's a gun these days. Hey, on the count of all the rattlesnakes.
0: Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag schitterend weer op de Wadden. De zon schijnt uitbundig, al kan er in de middag een vriendelijk wolkje passeren. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 18 tot 20 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten, windkracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling. Volop zon, kurkdroog, maximaal 20 graden en een matige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. De Wadden. De vuurtoren. Het water.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren, waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen. Maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
6: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
7: Vanaf het eiland.
8: Toppers van toen.
9: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
10: Toppers van toen.
11: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

De toppers van toen op Radio Texel, elke maandag tot en met vrijdag van 12 tot 1. Voor meer informatie kijk je even op onze website www.radiotessel.nl. En veel plezier!

0: Het beste van het eiland
1: hoor je op Radio Texel.
2: De toppers van toen. Elke werkdag van 12 tot 1 op Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag schitterend weer op de Wadden. De zon schijnt uitbundig, al kan er in de middag een vriendelijk wolkje passeren. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 18 tot 20 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten, windkracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling. Volop zon, kurkdroog, maximaal 20 graden en een matige oostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop.
0: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Toppers van toen op Radio Texel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden, komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden, voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: als het einde komt. En als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Het Wadden weerbericht.
2: Het is vandaag schitterend weer op de Wadden. De zon schijnt uitbundig, al kan er in de middag een vriendelijk wolkje passeren. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 18 tot 20 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten, windkracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling. Volop zon, kurkdroog, maximaal 20 graden en een matige oostenwind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

maar wat heb ik aan suggesties? Dat heeft geen enkele zin. Toch moet ik zeggen dat ik jou nooit, nee, nooit meer kan vergeten. Ik zocht de schuld nooit bij mezelf, daarvan heb ik nu spijt. Ik hoop dat je mij kan vergeven.

zou de klok terug willen draaien en dan opnieuw beginnen. Ik liet het dan zo ver niet komen, maar ach, het is te laat.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Het is vandaag schitterend weer op de Wadden. De zon schijnt uitbundig, al kan er in de middag een vriendelijk wolkje passeren. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 18 tot 20 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten, windkracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling. Volop zon, kurkdroog

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn, blijkt het onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer, wel af en toe sluierbewolking en vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden, de vuurtoren, het water
4: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

verder altijd verder gaan, maar rustig aan, heb geen haast. Tijd is een illusie, morgen is er weer vandaag. Je voorouders staan in andere dimensies voor je klaar. Maar hier moet je het zelf doen. Mijn zoon, mijn zonen.

Prins Carnaval dit jaar. Was gek hoor, och de noedel, want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstiran. Hij loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad. En dan zet hij weer die muts op en dan vraag je...

Ik ging liever naar de film, maar dat vindt mijn moeder saai. Ik moet de eiers klutsen, want ze bakt weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader, dat is mijn man.

heb ook een vaste vriend. Een leuke vent, wel wat bedies. Maar carnaval, dat maakt van hem een wild verscheurend pies. Nou, hij is omstreeks die tijd echt niet normaal. En hij bezig zich dan ook dikwijls literlijke taal. Tja, ik zie hem hele dagen niet. Hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig hij snurkend onderaan de trap. Die jongen maakt me vreselijk nerveus.

vriendin die bij de majorette zit. Nou, dat is wat voor jou, zei vader. Waarom word je ook geen lid? Nou, ben er dan geweest. Maar ene keer. En na die keer, toen hoefde ik niet meer. Ja, zeg, ik moest daar zo marcheren, half in mijn blote gat. En toen durfde ze nog zeggen dat ik de ware geest niet had. Ik weet het wel, ik ben niet zoals zij.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

de kuis en zit solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi, want ik moet toch aan mijn

dans mijn toestep en mijn strotje. Maar s'nachts dan slaap ik nooit alleen, want een koster is geen fotje. Het is een mens

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk en ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Is hij klaar?
1: Hij is klaar. Zijn we te horen?
0: Ik hoor mezelf, ik hoor jou. Ik denk dat het...
1: Laat even weten in de app, mensen, of live zijn.
0: Dat we het doen.
1: Wat een verrassing.
0: Ja, best wel.
1: Ja, ik heb een heel stukje hier, maar ja, dit is nog van vorige week. Zitten we er toch onverwacht?
0: Ja,
1: lang verhaal kort. De operatie ging niet door. We zaten er helemaal klaar voor. Ik kon de onverrichterzaak naar huis. Was met het radioprogramma ook zo vorige week.
0: Ja, was ook onverrichterzaak naar huis.
1: Operatie is verzet naar 1 juni. Dus waarschijnlijk is dit...
0: Nou,
1: onze niet waarschijnlijk.
0: Keer.
1: Dit is weer de laatste keer.
0: Ja, het had 2 keer kunnen zijn.
1: Ja.
0: Maar het werd 1 keer.
1: 1 keer. Dus nou ja, volgende week en die week daarop waarschijnlijk niet.
0: Ga er maar niet
1: vanuit. We hadden ook nog een feestelijke uitzending gehad vorige week.
0: Ja, of vorige week hadden we 5 jaar ons jubileum.
1: Precies.
0: Dus echt 5 is best wel een dingetje.
1: Ja.
0: Nou is het 5 jaar en een week.
1: Ja, en het is onze editie nummer 215.
0: Oh, je had er toch wel bij gehad.
1: Ja, dat hou ik bij.
0: Ja.
1: Ja, het is een beetje natte vingerwerk natuurlijk, want we hebben niet alles vanaf het begin bijgehouden. Maar, ja, dus, nou, Sien.
0: Ja, we zijn begonnen met Hardy.
1: Moeten we nog zeggen trouwens, welkom bij Country Time, met Sien en met Anneke.
0: Ja, dat hadden we niet gedaan. We zijn er ook zo
1: we
0: uit,
1: zijn er een beetje uit.
0: Ja, van de wel, niet uitzenden. Dat, ja. Je wordt er niet beter op.
1: Niet, hè? Nee.
0: Nou, was dat toch al niet het geval.
1: Maar wij zijn rete goed.
0: Nou, echt.
1: Hallo.
0: Ja, hoe had ik het ook kunnen bedenken?
1: Precies.
0: Eigenlijk. Maar goed, we zijn begonnen met Hardy. Het nummer Car Drove You Away. En hoewel Hardy eigenlijk altijd wel zelf zijn nummer schrijft... en ook heel veel voor andere artiesten... is dit niet de zelfgeschreven nummer van hem.
1: Oh, ik vind hem wel mooi.
0: Ja. Voor mij waren het geen bekende namen overigens... die het nummer wel geschreven hebben. Maar het lag wel in de handen van zijn eigen producer. Dus
1: producer.
0: Dus evengoed de moderne country sound... met een rauw randje à la Hardy.
1: Ik vond hem leuk. Het volgende nummer heb ik niks bijgezet. Het enige wat erbij staat, ik kon mij hier wel mee identificeren.
0: Ik kreeg vorige week een appje van zus Jannie. Ze zegt, oh, ik heb een leuk liedje gehoord op de radio. Zegt, is dat wat voor jullie? Ik zeg, staat al in de lijst.
1: En dat was deze?
0: Dat is deze.
1: Oh, nou, Bitches van Cassie Ashton.

0: Long line of bitches.
1: Yes.
0: Ik kom me ermee identificeren. En zus Jannie blijkbaar ook.
1: Ik zeg niks.
0: Voordat Jacob Hackworth doorbrak in de muziek, werkte hij bij de railroad, bij de trein. Hij schreef al eerder als dat hij eigenlijk zong. Hij schreef onder andere het nummer Rock in a Hard Place voor Bailey Zimmerman. En Wine into Whiskey van Tucker Wetmore. Maar eind april kwam zijn nummer What Took You So Long uit en dat werd een record. 128 radiostations die draaiden dat nummer eigenlijk
2: meteen.
0: En dat was de grootste debuutweek voor een nieuw country artiest. Dus hij heeft al echt al een, iets op zijn naam gezet.
2: Bijzonder, ja. Is het dan zo'n bijzonder nummer?
0: Nou ja, ik vond hem wel leuk, maar zo goed heb ik er eigenlijk ook weer niet meer.
2: Het is al een tijdje geleden.
0: Ja. Hij is momenteel aan het toeren met Tucker Wetmore en Dasha. En het schijnt een grote nieuwe naam te zijn voor 2026.
2: Nou, we gaan hem in de gaten houden hier bij Country Time.
0: Zekers, Jacob Hackworth.

0: Walkjes Along van Jacob Hackworth.
1: Ik vind hem leuk. Ik snap wel dat het gelijk een grote
0: hit is. Hij ligt wel easy in de listening.
1: Ja,
0: zeg dat? Hij,
1: ja. Vind ik wel leuk gevonden. Hij ligt wel easy in de listening. Ja, vind ik leuk gevonden. Vanavond weer even een klein stukje Ierland hier erbij.
0: Met de aanbij is half, man.
1: Gary McCarthy, ja. Onze Ierse cowboy of country vriend. Hij heeft een nieuw nummer uitgebracht. Just Like Home is de titel. En het is weer zo'n liedje waarbij je meteen zin krijgt om in een pub te gaan zitten en een ijskoude Guinness te bestellen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, jij niet, nee. Maar ik wel. Just Like Home van Gary McCarthy.

0: Just Like Home van Gayroyd McCartney. Niet te verwarren met Hemroyd McCartney.
1: Ja. Een opkomende singer-songwriter uit Nashville, Rice Rutherford. En Rice is de zoon van Rivers Rutherford. En dat schijnt een legendarische songwriter te zijn die opgenomen is in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En hits schreef onder Tim McGraw, Brad Paisley en Brooks & Dunn. Hij is dus eigenlijk letterlijk mee opgegroeid en de apple doesn't fall far from the tree.
0: Paplepel ingegoten.
1: Dat, ja. Want deze jongeman die schrijft ook al voor anderen, zoals onder andere Bailey Zimmerman, Ernest, Morgan Wallen. Dus ja, die komt wel op de pootjes terecht.
0: Die komt er wel.
1: Turning into Us.

0: Rice Rutherford met Turning Into Us. Het kabbelt lekker weg.
1: Het kabbelt lekker weg. Dat heb je mooi haast mooi saai.
0: Nou, dankjewel, ja, Famke.
1: We gaan even terug in de tijd. Met Patsy Cline. En het is niet echt een heel bekend nummer van haar. Ik moet eerlijk bekennen, ik kon hem ook niet.
0: Ik ook niet.
1: En ik heb hem er 4 weken geleden ingezet. Samen met het nummer van Don Williams met Keith Urban. Dat heette ook Imagine Klopt. Dead. Het had dezelfde titel. Ik denk, oh.
0: Zelfde liedje.
1: Ja, dacht ik. Maar dat is dus niet zo. Het was een heel ander liedje. Daarom heb ik hem naar beneden verplaatst. En daarom is hij nu 4 weken later pas aan de beurt. Maar ja, dat is nou juist het leuke van ons programma, toch? Dat we bekende en wat minder bekende van oude artiesten laten
0: horen. Wij houden van variëren.
1: Precies. Imagine Dead van Patsy Cline en de Jordaniers.

0: Imagine that. Nou, imagine that je iemand op de fiets tegenkomt die hard aan het meezingen is met zijn oortjes in.
1: Guilty.
0: Of dat je country time aan hebt staan terwijl je de hond uitlaat en het liedje Bitches voorbij komt. Imagine that. Ja. Dat zal een rare kijk zijn.
2: Ik had gisteren zelfs, ik was gisteren dan niet aan het meezingen. Ik kon de tekst even niet van dat nummer, maar ik werd er wel heel vrolijk van. Dus dan zit ik toch lachend op de fiets. En allemaal van die meneertjes die langskwamen. En dan vrolijke, vriendelijk knikken naar je.
0: Had je tegen mij? Ja. Zwaaien? Ja.
2: Wel heel leuk.
0: Ja, grappig.
2: Oké, we gaan naar iets heel anders. We hadden net nostalgisch en oud. En dan gaan we nu naar hyper en nieuw. Want het begon als een grapje op TikTok. Is toch

0: Het is een beetje een Cat and Eye Joe 2.0. Het is niet echt country, maar ik word er wel heel vrolijk van. Het is echt een beetje een...
1: Zat je niet mee te zingen?
0: Nee, niet toevallig niet. Nee, ja, een beetje zo'n zomers feestnummer eigenlijk. Dus ik denk, oh, die vind ik leuk. Dus ik heb hem ook aangemeld bij Q voor repeat of niet. Je hoort er ook niks van als er natuurlijk niks mee gedaan wordt. Maar ik denk, dit is zo'n typische nummer wat door iedereen wel leuk gevonden kan worden. Ook al hou je niet van...
1: Hij is wel kort gebleven. Daar heb je niet veel...
0: Hij heeft er niet heel veel aan gedaan.
1: Nee.
0: Het is echt maar een minuut, 2 minuten nummertje. Dus, nou ja.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, ik heb hem nog niet geluisterd.
0: I hear. Hey pretty thing, I got an idea. You wanna run and I volunteer.

0: What about you and I, dear?
1: Hi, dear, van Cooper Allen.
2: Ja, absoluut.
1: Ik kan daar niet stil van zitten hier.
2: Nee, absoluut. Cotton Eye Joe 2.0.
1: Ja.
2: Absoluut.
1: Maar dan leuker. Hey. Het is weer tattoo.
2: Ja.
1: De tattoo season is volledig aan de gang.
2: Je hoort hem weer regelmatig, ja. Op Texel. Van het nieuwe album van Larry Fleet, Another Year Older, komt het volgende pareltje. Had ik al gezegd dat ik het een goed album vond?
1: Ja.
2: Jawel, meerdere keren al, hè. Weet je wat ook zo'n goed album is? Die van Ernest. Moet je ook luisteren. Ook heel leuk. 13 februari is het album uitgekomen. Er staan 11 nummers op. En dat is goed voor zo'n 40 minuten fijn wandelen.
1: Mm-hmm.
2: Is dat een goede tip? Of is
1: zeker.
2: Of op de fiets?
1: Zeker.
2: Ja,
1: oortjes in en gaan.
2: Het is heen en terug naar de stal. Dat red je net. If I Still Was, moet wel goed zeggen. Van Larry Fleet.

0: If I Still Was van Larry Fleet.
1: Er is weinig wat die man niet kan...
0: Nee, ze zijn echt mooi. Het hele album is echt mooi.
1: Er zijn weinig nummers die ik zeg van... Nee, die niet.
0: Ja.
1: Een spiksplinter nieuwe formatie, Jan. De mente genaamd The Sound. Ik heb ze op TikTok ontdekt. En daar begon het ook allemaal voor deze heren. En dat gebeurde met het volgende nummer, Savannah. En het nummer wordt nu al gezien als een van de sterkste country anthems van dit jaar.
0: Oké.
1: En meer heb ik er niet over, want het was niet meer te vinden.
0: Ik had er nog bij gezet. Savannah is een van de mooiste plaatsen van Amerika, van South Dakota. Samen met Charleston. En wij zijn er geweest. En in Savannah verbleven we toen in zo'n heel mooi herenhuis.
1: Ja, met van die zuilen en statieven.
0: Precies, zo prachtig. Ja. In zo'n
1: North and South house.
0: Ja, in zo'n parkje. En dat huis waar wij bleven was een B&B. Hele mooie kamers. Wij sliepen in de kelder. Ook een heel mooie kamer. Maar dat was het eerste huis wat destijds elektriciteit kreeg in Savannah. Dus dat was heel bijzonder.
1: Ja.

0: Savannah van The Sound. En deze band doet me aan een andere band denken. Die, maar ik kan even niet meer op de naam komen. Die...
1: Alabama.
0: Nee, niet Alabama. Nee, maar ze zijn er wel al... Ze doen nog wel muziek maken, maar wel wat op de achter. Niet zo fanatiek meer. Maar ik kom er zo meteen misschien op.
1: Even terugresumé. Waar ik zei, Savannah ligt in South Carolina. Moet zijn Georgia. Stop de tijd. Goed rechtgezet, hè?
0: Je hebt een groen vinkje gekregen.
1: Ja, okay. Hebben wij al iets eerder laten horen van Aaron Enderlin?
0: Ja, heb ik al een paar keer wat
1: gezegd. Oh, echt? Ja, ik kan het me niet herinneren in ieder geval. Het kwam mij niet bekend voor.
0: Ja, ja.
1: Ze is een zangeres en songwriter, maar vooral bekend om haar sterke verhalende teksten en klassieke honky-tonk-stijl. Ze is in countrykringen bekender als songwriter dan als artiest. Ze schreef nummers voor artiesten, bijvoorbeeld Alan Jackson, Luke Bryan, Reba McEntire en Willie Nelson, zijn niet de minste. En een van haar bekendste nummers is Monday Morning Church van Alan Jackson. En die zegt mij ook niks. Als ik hem hoor,
0: Martin?
1: Ze wordt wel vaak vergeleken met artiesten als Patsy Cline en Tammy Wynette. En dit is het nummer I Wrote This Song For You.

0: Aaron Enderlin, I wrote this song for you. En Martin reageerde in de app. Ik vind het een mooi nummer, maar ik ken hem niet. Maar die bedoelde ik niet.
1: Nee, over het nummer die ze geschreven heeft voor Alan Jackson.
0: Ja, dat was het nummer Monday Morning Church, heeft zij geschreven. En dat heeft Alan Jackson een grote hit mee gehad. En daar gaat bij mij geen belletje rinkelen. Vandaar dat we vroegen, Martin.
1: Oh, en bij de band die ik net niet kon bedenken, die ik zei van, de sound die lijkt op een ander band. Ik bedoel de Rascal Flatts.
0: Stop de tijd.
1: Check. De volgende, die hebben misschien de mensen die naar de gewone radio luisteren, jij dus niet.
0: En bedankt.
1: Die hebben dat nummer waarschijnlijk al gehoord. 2 weken geleden was hij namelijk de alarmschijf bij Q. Stella Lefty heb ik het over. En ze is een mix van pop, indie en country. En het nummer, de melodie, die doet een beetje denken aan Stick Season van Noah Kahan.
0: Oh, die hoorde ik toevallig van de week nog weer op de radio. Oh. Want in het loket staat dus wel
1: gewone radio aan.
0: Dus daar luister ik wel.
1: Okay. Ja. Stella Lefty, Boston. Oh.

0: Stella Lefty met Boston.
1: Nou, weer een.
0: het is geen bandje wat we aanstaan, hoor, nee. Mensen.
1: Gisteren was het 20 mei, maar dat klopt niet.
0: Nee.
1: Dit is het lijstje van vorige week.
0: Ja.
1: Dus vorige week, donderdag, was het 20 mei, onze trouwdag. We waren 32 jaar getrouwd. Nee, woensdag. Het was woensdag. 20 mei was woensdag. We hebben het thuis gevierd met de kids, die kwamen eten. Ik heb een keer zelf gekookt en gebruik gemaakt van onze mooie keuken. Jazeker.
0: Wist je hoe het moest?
1: Ik wist hoe het moest. Dus dit nummer draag ik op aan onszelf. Een klassiekertje van Don Williams, 51 jaar oud, You're the Only One. En jij was ook 30 jaar getrouwd met Hubby, dus hij is ook een beetje voor jou en Jacco.

0: Williams. En de beste man komt ook nog weer met een nieuw album, ondanks dat hij
1: overleden is. Ja, bijzonder hè?
0: Ja.
1: Ja, tegenwoordig maakt het allemaal niet meer uit.
0: Volgens mij is hij al uit, maar dat moet ik eventjes nakijken.
1: Ik heb er nog niet van gehoord. Inmiddels behoort Brad Paisley ook al tot de oude rotte in het vak. Maar ook Brad blijft nieuwe muziek maken even goed. Want ja, je moet er wel bij blijven.
0: Ja, anders doe je niet meer mee.
1: Je niet meer mee. Fallen is zijn laatste uitgebrachte nummer. En wil je dat nummer nou live horen, dan moet je kaartjes scoren voor het Holland International Blues Festival in Grollo. Want daar staat Brad op zaterdag 20 juni. Hij is een van de headliners, want hij reist namelijk nu weer de wereld over met zijn Truck Still Works Tour.
0: Het is niet zijn allernieuwste. Hij heeft er daarna nog een uitgebracht.
1: Maar ja, we zitten hier inmiddels ook weer natuurlijk weer te laat,
0: want
1: hè?
0: Ik dacht dus dat hij een nieuwe had. En toen had jij er een. Hoe kan dat nou? Maar Fallin komt voor die andere. Die andere is voor 15 mei. Deze is nog weer eerder.
1: Dat is weer vorige week gebeurd natuurlijk. Ja. Dat wij er heel even niet waren.
0: Precies dat.
1: Fallin.

0: Calling van Brad Paisley.
1: En het eerste uur zit er alweer op.
0: Yes.
1: Dus blijf lekker hangen. We proberen het nog een uurtje na de klok van 7 uur.
0: Alles deed het tot nu toe. Ja. Dus,
1: We gaan vanuit dat het zometeen ook nog zo is.
0: Tot zo.
1: Tot zometeen.
2: Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
4: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
3: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
5: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Welkom terug, Country Time, met Sini en met Annika. We zijn afgetrapt met de country klapper van de maand mei. Die we dus wel twee keer hebben kunnen laten horen.
1: Zeker.
0: We hadden gehoopt op drie.
1: Terwijl de maand mei zo lang was.
0: Ja. Vijf weken totaal. Hij had vijf keer langs kunnen komen. Hij heeft het twee keer
1: gehaald.
0: Nee. Ja. Hebben we al een nieuwe?
1: Nee, maar we zijn er juni ook niet veel.
0: Nee,
1: dus.
0: Nee, maar misschien moeten we toch nog wel
1: even bedenken. Gaan we doen.
0: Ja.
1: Red Ferrin is ook bezig met nieuwe muziek. Zijn album Been There, Done That wordt uitgebracht op 12 juni. Dus misschien zit daar ook nog wel wat leuks tussen. Ik weet het niet. Ja. En een voorproefje daarvan is het nummer Straight to the Chapel. En die gaan we nu draaien.

0: Pray to the Chapel, Red Ferrin.
1: Grace is een emotionele Ierse ballad over Grace Gifford en Joseph Plunkett. En Joseph Plunkett die is op 3 mei 1916 in de gevangenis geëxecuteerd. Vlak voordat, of nadat ze zijn getrouwd. Ik had het heel mooi opgeschreven.
0: En het
1: maar
0: komt dus zo rottig uit.
1: Ik ga het nog een keer proberen. Grace is een emotionele Ierse ballad over Grace Gifford en Joseph Plunkett, die op 3 mei in 1916 in de gevangenis trouwde, vlak voordat hij werd geëxecuteerd voor zijn aandeel in de Easter Rising. En afgelopen 3 mei was dat dus 110 jaar geleden. Het is mijn favoriete Ierse nummer en ik ben ook al 2 keer in Kilmainham Jail geweest in Dublin, waar ik dus de kapel heb gezien waar ze getrouwd zijn. Ik heb de cel gezien waar hij opgesloten heeft gezeten. En ik heb in de tentoonstelling van het museum zelf, daar staat achter glas ligt haar trouwring, foto's, een lok van haar haar en brieven en heel mooi allemaal. Het enige wat ik nog niet gezien heb, omdat we iedere keer te laat zijn voor de rondleiding en degene dingen die ik gezien heb tot nu toe, is alleen omdat ik vreselijk heb lopen zeuren. En dat we toch nog even ietsje mee mochten pikken. Maar ik heb dus nog niet, zeg maar, de buitenplaats en nou ja, waar hij dus geëxecuteerd is, heb ik dus nog niet gezien. Dus ik moet zeker nog een keer terug naar Dublin. En dan moet ik echt voortijdig kaartjes reserveren om de gehele rondleiding te mogen doen. Het is niet het meest mooie versie, deze die we nu gaan horen van Mike Denver. Maar het is wel de meest die het dichtst bij een country versie komt.
0: Ja, oké.
1: En de allermooiste versie vind ik van Shamrock. Zoek hem maar eens op. Grace van Shamrock. Maar deze is van Mike Denver. Grace.

0: Grace, en het is toch wel het meest tragische liefdesliedje wat je ooit gehoord hebt.
1: Ja, zeker wel.
0: Grace
1: ja.
0: is nooit hertrouwd, hè?
1: Nee, ze is altijd trouw gebleven.
0: Altijd ja. trouw aan hem gebleven. Na 15 minuten huwelijk.
1: Hij kon niet eens geconsumeerd
0: hij
1: worden.
0: Hij is niet geconsumeerd. Want nee. ik bedoel, ze waren natuurlijk allemaal katholiek. Dus dat was not done voor het huwelijk. Nee. Dus nou ja.
1: We gaan over naar Nederlandstalig, Anne. Tenminste, niet Nederlandstalige muziek, maar wel Nederlandstalige artiest.
0: Talentje.
1: Een talentje weer. Ja, ze zijn in opmars momenteel. Want ik had een paar weken geleden al Bart van Gijn. Die had toen meegedaan aan een show ergens in Nederland. Voice, weet ik veel wat.
0: Ja, we hebben het erover gehad. Ik weet niet
1: dat.
0: Meer.
1: Ja. Maar nu weer een vrouwelijke artiest gevonden. Nicky Lou. Ik kwam haar tegen op TikTok. Waarbij ze wat over country vroeg. En van wat je van country vindt en alles. Van is het leuk? En weet ik het allemaal niet. Wordt het niet tijd dat het meer in opkomst komt? Dus ik heb daarop gereageerd. Ja, tuurlijk. Country is hier met de paplepel ingegoten.
0: Maar volgens mij is het al redelijk in opkomst.
1: Ja, klopt. Dus, maar ik ook dat ik al met mijn zus al 5 jaar een countryprogramma heb. En alle soorten daar voorbij komen. Van oud tot nieuw. Van Nederlands tot Amerikaans. Waarop zij vroeg of dit nummer misschien ook wat voor ons was. Waar ik natuurlijk... daar staat hij hoor.
0: Wat zei je? 20 mei is de uitzending?
1: Ja, dat zei ik. Maar dat
0: helaas.
1: Die heeft hij niet gehaald, want we waren kapot. Dus, een leuke jonge vrouw met wederom gewoon goede countrymuziek. Nou, wait, what word it?
0: Misschien luistert ze toevallig vanavond.
1: Nou, wie weet.

0: it was worth it van Nicky Lou.
1: Misschien was het het wachten wel waard.
0: Nou.
1: Misschien dat ze nog een keer in de herhaling ging. Dat ze dacht, nou, probeer ik het deze week. Nou. Of ze het dan wel doen.
0: Ze kunnen altijd gewoon via uitzending gemist kijken. Hè? Of luisteren.
1: Kan ook, moet je wel weten waar je hem zoeken moet.
0: Ik had gezegd Radio Texel.
1: Oké. Geen nieuw nummer, maar wel een nieuw nummer voor mij. Waarschijnlijk niet voor Jannie en ook niet voor, voor Martin. Maar Alan Jackson krijgen we nu. Hij is officieel gestopt met toeren.
0: Ja.
1: Hij doet nog wel één grote afscheidsfinale. Last Call, One More for the Road. De finale op 27 juni 2026 in Nashville. De belangrijkste reden is natuurlijk zijn ziekte Charcot-Marie-Tooth.
0: Nou, even mijn bril eens schoonmaken.
1: Het is een zenuwaandoening die zijn balans en beweging beïnvloedt. Hij heeft wel aangegeven dat hij muziek blijft schrijven en opnemen. Dus de pareltjes zullen ongetwijfeld blijven komen.
0: Maar wij gaan hem nooit meer live kunnen zien.
1: Wij gaan hem nooit live kunnen zien. Nee.
0: Dat is wel een dingetje.
1: Ja. Dat is een dingetje, ja. Ja, nou ja, of we moeten... Nou ja, nee, dat kunnen
0: we... Gaan wij niet redden?
1: Gaan wij niet redden, 27 juni in Nashville.
0: Nee, gaan wij niet redden.
1: Ongetwijfeld uitverkocht, dus... Nou ja, I'll try. Misschien kunnen we het proberen. Ja. I'll try. Alan Jackson.

0: I'll Try van Alan Jackson. Een tijdje geleden was ik een serie aan het kijken. Tracker heette die. Eigenlijk was het gewoon een flutserie, maar de hoofdpersoon was wel het kijken waard, zeg maar.
1: Oh, dus, je zou hem doen.
0: Ik zou hem doen. Dus alleen daarom keek ik eigenlijk. Maar dan kwam een volgende liedje kwam daarin voor. Dus ik had Shazam er even bij en daar rolde Brandi Carlile uit met Have You Ever. Nou heb ik eigenlijk alleen had ik het eerste stuk geluisterd en nou ja, dat vond ik leuk. Dus daarom heb ik hem erin gezet. Toen had ik hem vorige week helemaal luisteren.
1: En toen viel hij tegen.
0: En ergens halverwege beginnen de oes en de a's. En het begint een beetje op een walvis in nood te lijken. Maar goed, het eerste stukje is leuk.
1: Nou, geef maar aan als hij uit kan. Dan korten we hem gewoon in.
0: Ja, misschien vind jij de oes en de a's
1: dan
0: wel mooi.
1: Dan doen we een standertje. Dan halen we hem gewoon
0: even
1: weg.
0: Even weg.
1: Ja.

0: How have you ever, van Brandy Carlisle.
1: Ik snapte wat je bedoelde.
0: Wel, hè?
1: Ja, het was een hele kudde, was het.
0: Ik denk een walvis die de weg kwijt is of zo.
1: Ja, ja, ze zochten elkaar.
0: Ja. Ja. Met de sonars.
1: Volgens John Mayer zelf is dit a cowboy song.
0: Oh.
1: Hij schreef het in een periode waarin hij door stemproblemen niet kon optreden en zich terugtrok uit de spotlights. En dit is een nummer van zijn meer country-achtige kant en van zijn meer country-achtige album, Paradise Valley. Badge and Gun.

0: Match and Gun van John Mayer.
1: Een nummer die ik eigenlijk alweer vergeten was hoe leuk die eigenlijk ook was. Hij kwam voorbij in mijn eigen lijst van inmiddels 30,5 uur aan country muziek.
0: Oh, dan win ik het, denk ik. Volgens mij is die voor mij 36.
1: Ja, maar dit is de modern country lijst. Ik heb modern country en ik heb oude meuk.
0: Oké. Dus ik heb alles door elkaar.
1: Nee, ik niet. Dus maar nog een Nederlander, Boas. Begin februari 2026 werd Boas slachtoffer van een flinke diefstal. Zijn auto werd opengebroken en de dieven die gingen er vertussen met een hoop professionele muziekapparatuur. En zijn meest dierbare bezit, zijn Guild D140.
0: Een gitaar
1: waar hij destijds zijn allereerste liedjes op had geschreven. En de roof die werd op alle media's gedeeld en onder alle collega-artiesten. En nog geen maand later had hij zijn dierbare gitaar weer terug.
0: Dat is mooi.
1: Ja, first round on me.

0: First Rounds on Me van Boas.
1: Vanavond is hij al eerder voorbij gekomen in het eerste uur, om precies te zijn. Brad Paisley. En ik dacht dus dat jij me voor was.
0: Maar nee, dat is een andere.
1: Jij had een heel ander nummer. Dit is zijn allernieuwste. Die jij had was toen zijn nieuwste, maar dit is de allernieuwste. Die is 15 mei is hij uitgekomen. Maar komt wel van hetzelfde project, de Tackle Box. Without You, Brad Paisley.

0: laatste noten van de Brad Paisley Overload this evening.
1: Nou, hij is het nog niet verleerd hoor.
0: Nee, hè?
1: Hij kan nog steeds
0: allebei,
1: mooie, nog steeds mooie nummers maken.
0: Allebei heel mooi.
1: Het volgende nummer kwam ook door een serie naar boven. En dit keer wel een leuke serie. Namelijk Parenthood.
0: Ja, ja, die heb ik ook
1: die heb je ook gezien.
0: Ja.
1: Gewoon echt een heerlijk alledaagse problemen serie van gebeurtenissen van allemaal familieleden, paps, mams, kinderen, kleinkinderen.
0: Ja.
1: Allemaal herkenbare problemen. Ja, gewoon, het kijkt lekker weg op Netflix.
0: Ja, heerlijke serie.
1: Heerlijke serie. 6 seizoenen, dus je kunt even vooruit. En dan kwam dit nummer ervoor, Catch the Wind van Donovan.

0: Catch the Wind van Donovan. En als u nou denkt, oh, dat mondharmonica, dat is toch wel heel leuk. Je kunt er een cursus in volgen op Texel.
1: Echt waar?
0: Een workshop werd van de week gepromoot op Facebook.
1: Nou, wat leuk. Ja, ga je het doen?
0: Nou, we hebben nog wel zo'n oud ding in de kast liggen.
1: Nou, doe eens gek. Je hebt gevoel voor muziek, je hebt gevoel voor noten. Ik bedoel, jij hebt ook op de orgelles gezeten.
0: Ja, het zou kunnen.
1: Ja, ik zeg doen. Ik zeg doen. Oké, dit nummer kwam voorbij op TikTok en het is nou niet dat ik het een heel geweldig nummer vind, maar ik ben nogal vaak van de zoetsappige en de iets wat langzame en de wat oudere, dus ik heb hem er toch maar in gezet.
0: Je hebt jezelf wat opgespijst.
1: Ja, maar ik heb er toch eigenlijk een beetje spijt van.
0: Dan doe je toch een andere pakken.
1: nee, we gaan kijken hoe ver we komen. Oh. Ik weet niet of hij het helemaal haalt. Oh. Ashlyn Craft en Dylan Carmichael, Hanging Up the Hunky Tonk.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ik ook.

0: Ik vind dit dus niet te hachelen.
1: Nee, ik ook niet. Hey, we hebben het toch lang volgehouden.
0: Ja, best wel. Ja.
1: We maken er een eind aan.
0: Ja.
1: Ja. Kom er maar in met de volgende.
0: Nieuwe muziek voor Jenna Paletta. Een romantische two-stepper aan. Dus ga nog vast even je dans...
1: lekker oefenen.
0: Ja, even je dansschoentjes aan. Dit liedje schreef ze al jaren geleden voordat haar platencontract tekende. Ze was het eigenlijk al vergeten doordat het hoofd van de afdeling van haar label in de oude archieven dook. En zo geschiedde het voor het nieuwe oude noemer. Hi, noem.
1: Dat is ook een film, toch?

0: Hi Noon van Jenna Paletta. En is tevens een oude western thriller met Grace Kelly.
1: Ja, en jij dacht met Clint Eastwood.
0: Ja, maar niet met Clint Eastwood, want het is Hang 'Em High.
1: Hang 'Em High. Oké, dan zei ik weer, oké, moet ik af.
0: Ik ga vinken.
1: Ja. Met maar liefst 7 awards is Ella Langley de grootste winnaar geworden vorige week met
0: CMA.
1: AMC Awards. Andere winnaars waren Riley Green, Goldie Johnson, Parker McCollum en toch ook weer Brooks en Dunn.
0: Ja.
1: En de Red Clay Strays. De mannen hadden vliegtuigproblemen onderweg naar Las Vegas, want daar werd het gehouden met presentatrice
0: Shania Twain.
1: Maar ze gingen uiteindelijk met de award voor Group of the Year naar huis. Dit is hun allernieuwste. Ze deden hem daar live op het podium met zo'n heel donker kerkkoor, choir-achtig. Ja. Ik vind het niet hun meest mooie
0: nummer.
1: Nee,
0: ik ook niet.
1: Maar het is wel hun nieuwste. The Red Clay Strays, Demons in Your Choir.

0: Demons in the Choir van The Red Clay Strays. De terechte winnaars van een nieuwe groep van het jaar.
1: Ze timmeren lekker aan.
0: Hopelijk doen ze het in november ook mee met de awards.
1: Ja, gaan er wel vanuit.
0: Denk het ook.
1: Ze zijn wel op zich in naam al in opkoming.
0: Ja,
1: ook.
0: Absoluut. Het zit erop.
1: Het zit erop.
0: Jullie moeten het de komende twee weken zonder ons doen.
1: We zijn er weer niet als wel.
0: Dus hopelijk heeft hij het opgenomen en is de herhaling aanstaande zaterdag. Dan kunnen jullie nog een keer dan luisteren.
1: En anders niet.
0: En anders niet. Ja, misschien staat hij wel op gemist als je naar Radio
1: Texel
0: de website gaat.
1: Ja, dat zit er wel in. Ja.
0: Maar bedankt voor het luisteren.
1: En tot weder horen. Nou ja,
0: tot hopelijk gauw.
1: Ja, daar laten we het bij.
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: Doei.

0: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
3: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben. En dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven. En gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
2: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
4: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
2: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van
7: iedere donderdag en vrijdag, de Bijna Weekend Show. Op

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de schooleksters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
3: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
4: maar
3: is
4: ethanol
3: een van
4: gelekt, waar komt dat dan vandaan?
3: Uit een slecht aangesloten toestel.
1: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland.
7: Radio Texel.
8: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
6: I'm going ooh, I can do, I can do.
0: Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: Bed-shaped legs of stone.
0: Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van...

Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: vanaf het eiland.
1: Dit is Radio Texel.
2: Ze lag te slapen, vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.